0: Ja, voor kunst, die wat door strijd mee. Haven't you heard? Oh, wat zullen we wat in de papieren hier nou? Nou, de winnen zitten erin. We zullen ook als ontrekningslista, klappen, wat mogelijk zo. Zo, dan scheren we uit die vraag even met op in nutten. Wat doe je de Joyce Jones mee? Hell stays open all night long.
1: She said hello. And darling,

Dit waardoor Randy Travis mee on the other end. Den zang ik zing of de. De ene favoriet aan hem innemen. Dan schrik ik even tegen Anker. Oh. Han heet dus Miguel Allen Jackson. Waardoor schrik ik vind net een zang. Ze gaat er niet even aan mee, maar hij verzwant. Dit was echt. Kijk, hij werd die ook nog een keer. Ich dachte mir, if Jesus walked the world today.